Tenua taitu, te whenua taitu, te moana taitu, te tangata mano tau rongoma, rautau vare karikatu, te kopinga heitu, ngā mote motu heitau hiro i te iu, mori ori tu auri, hau, tia ko te mate, hau, tia ko te au, i te pā, ori ori, i te pā, tango tango, i te au, tangata, hau, tia ko te mate, hau, tia ko te ara, i te pā, ori ori, i te pā, tango tango, i te au, tangata, hau, tia ko te mate, hau, tia ko te ara, re, kohu hau, mako, re, kohu hau, mako, hau, tia ko te mate, hau, tia ko te ara,